The Sounds of Roxette on your number one feel-good station, Jacaranda FM. Voor het Britten en Paper, voor smaakie. Ek laaf nogals die line. Met trimmateriaal en ook vir jou Alex Warren gespeel met A Fever Dream. Loreen on the way, as well as the Jonas Blue. Oh, amper sê ek the Jonas Brothers daar so. Maar voordat ons daar so uitkom, kom ons kyk een bykie hoe lekker weer vanmorgen.

Das ist Tim von Lewis Capaldi on your number one feel good station, Stay Love. Definitely time for me to not stay, but to go in about 20 minutes, leaving you in the legendary hands of Barney Simon. Loreen het ek ook vir jou voor dit gespeel. En ja, weet jy, ek is mos op die laaste droesem van my toer.